0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Thank you. Thank you very much. Thanks a lot, my guys. Good night.

0: Carmen
1: Veneke.
2: Hier
1: John
2: Schensen.
1: Dit is Wim Poulsen.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Emma Joanne.
5: En mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op het vergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country

0: Thank you very much, folks.
1: Hey, Melanie Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

0: Thank you.
1: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

Goedemorgen luisteraars. Ik dacht dat ik door mijn Barbara's heen was, maar ik vond een afsprakenbriefje van vroeger en kon zomaar weer een heel uur vullen. En de eerste van Barbara deel 4 was Barbara Clarkson met Woman in Love. Ze maakte in 1971 een singeltje en een jaar later nog eentje, maar meer ook niet. Maar ik denk toch dat het dezelfde is als Barbara Ellen Clarkson. Je leeft van 1939 tot 2023 en nog een award heeft gewonnen voor songwriter.

Ik had die portie van Barbara Deen weggelegd omdat hij te lang was, maar het moest er toch maar bij. De song van Woody Guthrie over het vliegtuigongeluk bij Los Gatos, waarbij de inzittende gastarbeiders werden behandeld als vee. Haar echte naam was Barbara Spelman en ze zong 18 albums vol en overleed in 2026 op een 97-jarige leeftijd. En Brenda of Barbara Joyce maakte een singeltje in 65, 2 jaar later nog een en toen pas 11 jaar later de volgende. En in 79 haar laatste. Ik nam van haar There They Go, haar eerste. En toen kwam de Fuzzy Mountain String Band met Barbara's Fancy van de LP Summer, Oaks and Ports. Ze waren begin jaren 70 actief, waar in 1995 verscheen de zomer weer een cd van ze. Met 33 songs notabene, die ook al op een van die 2 vroegere stonden.

Joe Melson noemde zijn lied gewoon simpel Barbara. Hij werd in 1935 geboren in Bonham, Texas, als zoon van een sharecropper, een armboerengezin dus. Discos kent 12 singles van hem uit de jaren 60. Ik had het toch meer gegund. Hij werkte veel samen met Roy Orbison. En Neil Sedaka is er eentje van wie ik vind dat hij bij de country hoort. Maar ja, menigeen zal het daar wel niet mee eens zijn. Maar hij zong over My Best Friend Barbara, dus moest hij wel meedoen. En toen kwam dat vreselijk mooie Voor Barbara van Andy Stedman. Ik zal na het programma nog eens een keertje draaien voor mezelf. Andy, zelf mandoline, Michael Cleveland, fiddle. Maar wie opende er nu? Ik vond hem geweldig en heb hem toen ik het programma maakte zeker 6 keer afgespeeld.

Ian Noway zong Barbara's Song. Die had hij blijkbaar even van haar geleend. Hij is een singer-songwriter uit Beattyville, Kentucky, die vrij recent 3 cd's heeft gemaakt. En Dave Dudley beweerde, I was country before I met Barbara Mandrell. Ik weet niet wanneer ze elkaar hebben ontmoet, maar hij maakte zijn eerste plaatje in 1950 en toen was Barbara nog maar 1 jaar oud. Dus het zal kloppen. En Barbara Joy draaide ik al eerder een keer, maar Eddie Noack schreef het en zong het ook als eerste. Dus wilde ik hem ook nog een keertje laten horen.

John McEwen en Jim Ibbotson zongen en speelden over de Blue Ridge Cabin Home, want het koortje bestond uit Jill DeLage, John Brady, Redbo en Barbara Henry. En staat er deze stories en songs en dit is het enige nummer waar dat koortje is te horen. En de Pine Box Boys hadden no room voor Barbara. Zij zouden country, Cajun en bluegrass maken, maar hier waren ze meer aan het grappen maken. En Kevin Spencer maakte in 2014 de cd's Songs for His Mom and Dad Spencer. En die dad heette JB, dat zal voor Jacob staan, en moeder Barbara. En hoorde hen met de secret song The Lord Invited Me To Go.

De Downhill Strugglers hadden een lied dat ze Fate of Santa Barbara noemden. Het lot van de stad in Californië. Een mooie stad met een goede universiteit die wel samenwerkt met de VU in Amsterdam. En toen had ik er nog eentje van Andy Stedman, Barbara in the Morning. Maar die vond ik lang niet zo mooi als de vorige van hem. Ik heb Ronnie Millsap nog, die staat aan zee en zingt ook over Santa Barbara. Hij is van januari 78 en het is een mooi liedje. En Bobby Fee, maar die heeft een slechte ervaring met haar. Please don't ask about Barbara. En dat was dan de vierdelige special over Barbara. Bye, bye, Barbara. En tot u, tot straks. Er wordt trouwens gezongen door Marco Eskens.

0: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vedeveen.org.

0: losing you. And I'm a sadder, lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Vorige week deden we deel 1 van de hits en hitjes van 1967. En daarin dacht ik maar even alle nummer 1 hits van de USA te kunnen doen. Maar het waren er te veel. Bill Anderson en Jan Howard moesten nog wachten. Met For Loving You stonden ze de laatste 2 weken van het jaar op 1. Zo, dat is klaar. Maar nu gaan we naar Canada. MUZIEK

Canada dus in 1967. Op 5 december 1966 waren de Mercy Brothers bovenaan gekomen met Whistling on the River. Ze zouden blijven tot en met 14 januari en op 25 februari nog voor één week terugkomen. Drie broers uit Canada natuurlijk met een paar vrienden die 16 LP's zouden maken. 21 januari kwam Kerry Buck op kop met The Weatherman. Hij zou er 5 weken blijven staan. 8 albums maakte hij slechts, maar hij deed heel veel voor de muziekindustrie. Hij was nog maar 63 toen hij in 2003 overleed. En Odie Workman stond op 4 en 11 maart op 1 met Take This Heart of Mine. Van hem kennen we slechts 6 singeltjes. Maar dat zegt niet alles, want van Canadese artiesten weten we de helft nog niet.

Nog een bij ons totaal onbekende ster, Bambi of Bambi Lynn met Whirlpool, 2 weken aan kop. Discos kent van haar 1 LP en 5 singles, maar zij genoot ook vooral regionale bekendheid. Ze was notabene geboren in de States en woonde daar ook de meeste tijd. En Johnny Ellis kwam uit Cochrane, Ontario, maar reisde naar Nashville om een plaatje te maken. Met dat 10-foot pool kwam hij in Canada ook nog 3 weken bovenaan in de Country Hit Parade. En Jimmy Arthur Orch was een rockabilly uit Alberta die nog 9 LP's op zijn naam heeft staan. Irene Cheyenne stond in april 3 weken op 1.

Nog eentje van de Mercy Brothers, Uncle Tom, in mei 3 weken bovenaan. En Johnny Burg kwam uit Nieuw-Brunswick, was zanger, gitarist en bassist en maakte 9 LP's. I Can't Even Do Wrong Right stond de hele maand juni op kop, 5 weken lang. En van Johnny Clark kent de discogs slechts 1 singeltje, It's Just About Over. En daarmee stond hij 3 weken bovenaan in Canada. Ja, dan stop je er toch niet mee? Hij maakt in elk geval nog 1 LP.

29 juli, Bud Roberts viert voor 2 weken met die Elken Run. Hij kwam uit New Brunswick, maakte 2 LP's en was ook nog lid van de Bordermen, een country rockgroep. En de Rainfills was een duo, het echtpaar Morris en Dot Rainfill uit St. Catharines, Ontario. We kennen 2 LP's van hen en ze stonden 3 weken op kop met I Got What I Wanted. En Lynn Jones stond alleen op 2 september bovenaan met Take the Bad with the Good. Ze zou gaan studeren aan de Sorbonne in Parijs, maar leek toen ineens wel succes met zingen te hebben. En toen het succes stopte, ging ze in het onderwijs werken.

Diane Lake, haar voornaam mag je met één of met twee N's schrijven. The Sound That Makes Me Blue stond de hele maand september op kop, 4 weken lang. En in haar jonge jaren fungeerde ze nog een poos als drummer voor Patsy Cline. Orphan Prophet kennen we. Hij kwam uit Edwards, Ontario, werd ook wel de Canadian Plog Boy genoemd. Toen hij 22 was, werd hij prof. Hij overleed, ja, zanger. Hij overleed in 84 en was toen nog maar 61. Zijn Human Nature stond 2 weken op 1. En toen kwam Lucille Starr. 12 jaar na de Friends Song en 2 jaar na Colinda zong ze Too Far Gone. En stond er 3 weken mee op de hoogste plaats. Billy Sherrill had het voor haar geschreven en het zou nog vaak worden gecoverd.

Ja, en toen kwamen de Yankees, David Houston, 3 weken met You Mean the World to Me. Het enige nummer in de lijst dat ook in de USA aardig succes had. Lynn Anderson zou het een jaar later ook nog goed mee doen. Marty Robbins, 1 week op 2 december met The Girl with the Cardinians in Her Hair. In de States deed het niks, hoewel het nog op 2 singles was verschenen. En ook 1 week Deep Water van Carl Smith. Dat deed in zijn eigen land ook niks, toch vreemd. Ik moet er nog 2. Tommy Hunter, 2 weken op kop met Mary in the Morning. Dat was tenminste weer een Canadees, die het trouwens ook in de States goed deed. Met dit lied haalde Glen Campbell de meeste roem. Hij kwam er 1 maand later mee. En op 30 december 1967 bovenaan in de Country Hit Parade in Canada, Buck Owens met It Takes People Like You. Dan heb ik zelfs nog tijd over. Dan doe ik het maar gewoon eentje die in 67 ook werd uitgebracht. Wat Hank Locklin natuurlijk, de Country Hall of Fame. De volgende keer hebben we het over de nummers 2, 3 enzovoort. Net hoeveel tijd er is. Tot straks.

0: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Dat waren de Davidson Brothers van dit wordt deel 6 van de serie Bluegrass Brothers. En zij adviseerden ons, don't give your heart to a rambler. En dat staat op een cd, Raised on the Road. Hamish speelt banjo en fiddle, Lackland mandoline en fiddle. En de zanger is een gast, Travis List. En in de band zaten verder Randy Koors, Brian Sutton en Dennis Crouch. Ze maakten 4 cd's en de laatste in 2009.

De Gallican Brothers ontdekten dat somebody's been using that thing. Ik weet niet welk ding, maar het kwam uit de jaren 30. We komen ze op verschillende verzamelalbums tegen, maar wie het precies waren is niet te vinden. De Blankenship Brothers waren Floyd en Dennis Blankenship en hun Tears I Cried For You komt van de cd Bluegrass and Rockabilly Kings from Indiana uit 1999. Ze hebben er 3 man begeleiding bij. In 1959 en 1960 brachten ze 7 singles uit en 1 volledig album en hun nummer Mary bereikte de top 10 van de nationale hitlijsten. En de Myton Brothers waren actief in de jaren 50 en kwamen uit Canada. In Walking waren ze samen met de Rodeo All-Stars. Ze heetten Charles en Star Myton.

taste of love is sweet. When hearts like ours meet.

De Bremer Brothers maakten samen met de Virginia Partners in de jaren 50 een paar singles. Tell Me Truly, Little Darling werd door Troy geschreven en hij speelde banjo. En zijn broer Joyce, ja, zijn broer ja, fiddelde, maar zij waren nog drie man bij onder wie Lloyd Burke. En Troy zou later in andere bands doorgaan tot zijn dood in 2022. Bobby en Mark Atkins en de True Brothers brachten Ring of Fire. En dat staat op hun cd Back to Back. Informatie is er niet over te vinden, maar dezelfde nummers staan ook op Country Classics uit 2000. En die staat op naam van Bobby Atkins, Mark Atkins en Robin René. En daarin doen ook nog Steve Atkins en Dickie en Danny Miner mee. Dus we hebben weer dubbele brothers. En Bruce en Lee Jones hebben met Carl Story gespeeld en met de Log Cabin Boys. En My Little Girl in Tennessee komt van de LP Lester en samen met de Boys. Ze kwamen uit North Carolina en speelden meer dan 50 jaar samen. Bruce overleed in 2012 en was toen 82, speelde meestal mandoline, maar ook wel fiddle. En Lee speelde doorgaans bas. En ik wil er toch ook nog eentje van ze doen met Carl Story en de Rambling Mountaineers.

En dat waren de Jones Brothers in de herhaling, nu van de LP Bluegrass Sound in stereo in 1971. Met Carl Story, C.E. Watts of Frankie Belcher, dat is niet duidelijk, en Frank Hamilton. En broer speelde inderdaad mandoline en John Lee bas. De Krent Brothers vroegen Tell to Me, all-time muziek van de broers Claude en Jack. Allebei speelden ze ook bij de Geneva Ramblers en waren actief in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Claude gitaar en zang, Jack banjo en mandoline en zang en nog twee man erbij. En de Eubanks Brothers hadden een message for peace, voor vrede, maar op het singeltje staat per ongeluk voor peace, voor stuk. Ze kwamen uit Arkansas en waren actief in de jaren 50. Het waren Marlin, James en Robert Eubanks, plus twee vrienden.

De Feinberg Brothers wezen ons erop. Your saddle is empty, old pal. In Biblio kent 2 cd's van hen. Ik heb er 3. En dit nummer staat op Party for One uit 2018. Ze komen van Long Island en ze heten Roorke, fiddle, Patrick, mandoline. En dat doet vader Ronnie met mee met zijn gitaar. En Terry McGill en Pete Elegant. Ik hoop dat ze doorgaan. De Goodwin Brothers gingen down to the mill. Dit zijn William en Jonathan Goodwin en Kenneth Chase Bush. Ze komen uit Kentucky, debuteerden in 2020 en hebben nu 3 cd's gemaakt. En deze heet If You Hadn't Noticed. In de song werd geschreven door Tim Stafford en Tom Judge. En de Morris Brothers zijn weer wat ouder. Ze waren actief tussen 1935 en 1945 en ze zongen voor ons over One Little Word. Zeke en Wiley komen uit Old Fort, North Carolina. Maar aanvankelijk deed ook nog broer George met ze mee. En de Zeke die trad ook nog op met Charlie Monroe om Bill te vervangen.

De Keen Mountain Brothers hoopten op Some Sweet Day. En dit is een gospel bluegrass band uit Keen Mountain, Virginia, die al meer dan 30 jaar actief is in de regio. Op hun website is niet te lezen hoe ze heten, helaas. En Twisting the Strings van de Sykes Brothers crashte, maar hun LP met deze titel komt toch uit 69. Er zal veel zijn gedraaid waarschijnlijk. Ze waren samen met de Bluegrass Drifters en de namen Jack Sykes banjo, Ollie Sykes mandoline, Ernest Thomas gitaar, Doc Witt fiddle en Mitchell Moser bas. En de Kitchen Girl, de keukenmeid dus, werd bezongen door de Bing Brothers Band en Jake Crack fiddle. Hun cd Just in Time is van 5 jaar geleden. Het band bestaat uit Mike Bing mandoline, Charlie Bing gitaar en Tim Bing banjo.

De Carter Brothers zongen Take a Whiff on Me. Tim en Danny hadden er een heleboel mensen bij op hun cd Cedar House in 2001. Onder wie Alison Brown, Mike Marshall en Tim O'Brien. Walt Jacobs en andere Carter Brothers brachten de Chic's Special. Walter Jacobs was een bluesmuzikant en heette eigenlijk Walter Vinson. Hij leefde van 1901 tot 1975. Hij was een neef van de broers Chapman. Lonnie viool, Sam gitaar en Bo gitaar en zang. En Carter klinkt nu eenmaal lekkerder dan Chapman. Charlie McCoy speelde mandoline. En de laatste waren de House Brothers en de Canaan Valley Boys. Hun LP uit 69 had geen titel, de song wel. I Need the Prayer of Those I Love. Hun namen waren Billy en Jerry House en ze speelden gitaar en banjo en hadden er 4 vrienden bij. En zij brengen ons bij de allerlaatste. De Krook Brothers String Band met het droevige bericht My Wife Died Friday Night. Zij begonnen in 1925 en de song werd opgenomen op 5 oktober 28. De namen Herman en Matthew Krook, George Miles, Hick Burnett en banjo-speler Tom Gavins. Ja, en dat was mijn bijdrage voor vandaag. Dus tot de volgende week.

Brett Paisley met American Saturday Night van het gelijknamige album uit 2009. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Ja, een American Saturday Night, die kunt u dit weekend beleven wanneer u gaat naar het bluesfestival in Grollo. Want daar treedt Brett Paisley op. Hij is de headliner, of een van de headliners van dit mooie tweedaagse festival. Op dit tweedaagse festival komen behalve Brett Paisley ook de bands Midland, Old Crow Medicine Show, de artiest Jesse Daniel en Amanda Shears van The High Woman. Kortom, genoeg om een programma mee te vullen, want al deze artiesten hebben onlangs ook nieuwe albums of nieuwe songs uitgebracht en die gaan we graag aan u laten horen. Zo bracht Brett Paisley onlangs zijn nieuwe EP uit met de titel Hi Ho Silverado. Op dat album doet mee David Lee Murphy en samen zingen ze Falling.

geweldig duet van Brad Paisley en Miranda Lambert, Someone Else's Arms. Brad Paisley heeft op zijn website een zogenaamd project genaamd Tacklebox ingericht. Met daarin allerlei mooie songs die bijvoorbeeld over zijn gebleven van albums die uitgebracht zijn. Unreleased material, zoals ze dat noemen. Het is onder andere van de jaren 90. En sommige zijn wat meer recent, zoals dit prachtige duet van Brad Paisley en Miranda Lambert. Het trio Midland is afkomstig uit Texas en werd opgericht in 2014. Ze bestaan uit de zanger en gitarist Mark Weistrash, Jess Carson, ook gitaar en zang, en basgitarist en zanger Cameron Duddy. Hun live optredens staan bekend om hun hoge kwaliteit, want met z'n drieën brengen ze toch wel mooie muziek van een volledige band. Onlangs kwam hun nieuwe album uit met de titel Stages. Van het album is Vaquero de nieuwste single en die gaan we natuurlijk vanmiddag draaien. Evenals het duet wat ze opnamen met Clint Black Up in Texas, Midland.

allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Ashwood, Texas.
1: Zo is het maar net. Midlands, ze komen uit Texas, dat mocht u al duidelijk zijn. Hun nieuwe album heet Stages en ze treden ook op het bluesfestival in Grollo. En dat wordt genieten. Net als de Old Crow Medicine Show. Ook zij zijn present dit weekend in Grollo. Ook zij hebben onlangs een nieuw album uitgebracht met de titel Union Made. Vorige week hebben we er al wat van gedraaid en ook vanmiddag weer twee mooie songs van deze band die ooit op straat begon, ontdekt werd door Doc Watson en inmiddels lid is van de Grand Ole Opry. Nou, we've come a long way baby, zeggen ze dan. Union Made, zo gezegd, is hun laatste verschenen album. Wij draaien Rye Whiskey en Beautiful Land, The Old Crow Medicine Show.

Beautiful End. The Old Crow Medicine Show hoorde u van hun laatste album Union Made. Jesse Daniel werd geboren en getogen in Californië. Hij begon zijn carrière als gitarist en drummer. Maar helaas ging zijn carrière niet over het pad van rozen, want hij raakte verslaafd aan de drank en de drugs. Hij belandde in een afkikkliniek en kon daarna zich volledig toe gaan leggen op zijn muziek. Hij bracht inmiddels 5 albums uit, toerde uitgebreid en inmiddels is zijn nieuwe album uit. En dit album is getiteld Son of the San Lorenzo. En volgens Jesse vertelt dit album The Story of My Life tot zover. Ongetwijfeld gaat hij op het Blues Festival in Grollo een aantal songs van dit nieuwe album zingen. Op het album staat namelijk een mooi duet met Charles Wesley Godwin. Time Well Spent for a Man. Die gaan we natuurlijk draaien, net als het prachtige He, Jesse Daniel.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

prachtige stem en een mooi album, Son of the Sound, Lorenzo. U hoorde van dat album die, ja, dat Jesse Daniel beïnvloed is door bands als de Eagles en de Flying Burrito Brothers. Dat is echt wel te horen in deze song. Mooi ook om te horen dat hij de traditie van deze bands voorzet in zijn muziek. Onze gospel voor vanmiddag, die komt van een band, een damesband wel te verstaan. The High Women noemden ze zichzelf. Ze brachten een paar jaar geleden een album uit. En de dames die de band vormen zijn Amanda Shears, Brandy Carlisle, Natalie Hemby en Maren Morris. Amanda Shears staat eveneens op het Grollo Blues Festival dit weekend. Ongetwijfeld zal ze daar songs vertolken van haar nieuwste album Nobody's Girl. Wij draaien vanmiddag een gospel van het album The High Woman. Heaven is a Honky Tonk.

0: is natuurlijk van Brad Paisley. Maar Windy and Warm is van Chet Atkins. Brad Paisley speelde het voor het album We Still Can't Say Goodbye. A musician's tribute to Chet Atkins. We blijven nog even bij The High Woman en Amanda Shears. Want we draaien natuurlijk nog wel even de titelsong van het album High Woman. Want dat is tenslotte het antwoord op The Highwayman.
1: I was a high woman and a mother from my youth.

Amanda Shears, Brandy Carlisle, Natalie Hambly en Maren Morris. En dat zijn de High Women. Het is tijd voor Ray Price, want ook in deze uitzending staan we weer even stil bij de 100ste geboortedag van Ray Price. Vanmiddag een song van het album Welcome to Ray Price Country uit 1985 met Memories to Burn.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Barbara Mandrell met Standing Room Only. Het komt van haar album This is Barbara Mandrell uit 1976. En dat album viert dit jaar een 50-jarig jubileum. Country Love feliciteert Barbara Mandrell met dit jubileum en met de song die de eerste top 5 country hit voor haar was en waarmee haar carrière eigenlijk begon. We zijn toe aan het eind van dit uur Country Love en we gaan afscheid van u nemen met Blake Shelton. Want hij vierde afgelopen donderdag zijn 50ste verjaardag. Ja, ja, Blake Shelton heeft Abraham dus inmiddels gezien. Vorig jaar kwam zijn laatste album For Recreational Use Only uit. Een schitterend album. Life's Been Coming Too Fast. En dat mag je best zeggen als je 50 wordt. Dat is de song waarmee we het weekend ingaan. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hey, we're the Roys. I'm Lee.
2: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
1: Crossroads Country Radio is the place to be.

0: dit.
1: Crossroad Country Radio.
2: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
4: Smoke drifts above me, whispering, I miss you. Taking my thoughts back to you across the sea. I know that when I sail home again, I'll find you waiting there.

0: het is wel erg. Je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: En dit is de maandfavoriet op CrossRoads.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

hele goede avond. Welkom bij New Country. 2 uur country op jullie favoriete zender. En als je luistert naar jullie favoriete muziek, dit is onze countryavond. En wat kun je verwachten? Natuurlijk weer de vaste onderdelen en ook veel nieuwe muziek. En ook de gouden oude komen weer voorbij. We hebben de hitlijsten, de 3-in-1. Het klassieke album, de maanfavoriet, het album van de week. Ja, dat zijn ze allemaal denk ik ongeveer wel. Mijn naam is Bouke van der Vliet en ik wens jullie heel veel luisterplezier. En de eerste vanavond was een nummer van onze maandartiest voor juni 2026. En die maandartiest is Blake Shelton. En komende donderdag 18 juni wordt hij 50. Dus alweer een mijlpaal in zijn leven. We horen een van zijn grote hits, Honey Bee. En straks in deze New Country komt Blake Shelton nogmaals voorbij. Nu eerst zoals gebruikelijk, voordat we naar de nieuwe muziek gaan, gaan we eerst terug naar oude nummer 1 hits. Doen we meestal 2 op rij en de eerste, en ze komen beide vanavond in 1975. De eerste is van Linda Ronstadt en die heet When Will I Be Loved. Veel luisterplezier.

Linda Ronstadt, een van haar grote hits, When Will I Be Loved. Helaas treedt ze sinds 2013 niet meer op, want toen maakte ze bekend dat ze een neurologische aandoening had en niet meer in staat was om te zingen. We gaan door met een hele grote uit 1975 en die kennen we allemaal en die zingen we ook nog allemaal mee, zelfs in ons land. Het is een hele grote hit, hij is van John Denver en het is het hele bekende Thank God I'm a Country Boy.

als we het over de country klassiekers hebben, dan was dit er zeker een van. Thank God I'm a Country Boy van John Denver. We gaan naar de nieuwe country, naar de nieuwe nummers deze week. Om te beginnen met Stella Lefty. Uit het niets was zij er enkele weken geleden in de country albumlijst met haar EP Is This Heaven. Mede waarschijnlijk door haar single Boston, snel stijgend in Amerika en in Engeland reeds 4 weken op nummer 1 in de singlelijst al daar. Dit is ze met dat nummer Boston, Stella Lefty.

in een razend tempo onderweg naar de top 10 in Amerika bij de Country Airplay-lijst en ook bij de Country Hot Singles, en dat is de verkooplijst. Stella Lefty, hou die naam in de gaten. We gaan naar Tim McGraw. De grote hits blijven de laatste tijd wat uit voor Tim McGraw, maar nog steeds hoort hij bij de hele groten in de countrywereld van tegenwoordig. En dit is de nieuwe single, Pawn Shop Guitar.

0: Shop Guitar.
1: Ja, en dat was de titel Pawn Shop Guitar, de nieuwe single van Tim McGraw. En het klinkt helemaal goed, dus ik denk dat het wel weer een hit voor hem kan worden. En dat gunnen we hem natuurlijk van harte. Vorige week was het klassieke album voor het debuutalbum van de Zac Brown Band. En dat was The Foundation. Toen noemde ik ook al hun nieuwe single. En ik heb beloofd om die dan vanavond te gaan draaien. En hij staat nu klaar. Dit is de Zac Brown Band met hun nieuwste Thank You For Loving Her.

Thank you for loving her. Voor mij de nieuwe single van de Zac Brown Band. Maar het kan ook wel op een oude ander zijn. Zo krijg ik een bericht dat het zo heel bekend voorkomt. Dus dat zou ook allemaal kunnen. Ik ga maar uit van de nieuwe releases. We gaan nog eentje doen voor het overzicht van de Airplaylijst. En dat is de nieuwe van Rodney Atkins. Hij begon zijn carrière in 2003 en hij scoorde reeds 6 nummer 1 hits. Met onder andere de prachtige Watching You gaan we binnenkort ook weer eens laten horen. Maar zijn laatste nummer 1 hit was alweer in 2011. Maar nu is er toch weer een nieuw album van hem. Het staat wel op, volgens mij, op een kleiner label. Dat betekent dat het succes wel iets teruggaat. Maar het nieuwe single is er ook en die heet All You All.

En hij heeft er nog steeds veel plezier in. En zijn sound is nog hetzelfde als voorheen. En een mooi koortje van medeleden gaan zongen met hem mee aan het einde. Rodney Atkins was dat met All You All. We gaan naar de hitlijsten en de volgende airplaylijsten elke week. En we draaien meestal de meest gedraaide nummers. De nieuwkomers, de snelste stijger en de nummer 1. En dus we beginnen met de nieuwe binnenkomer. En de nieuwe binnenkomer komt wel redelijk hoog binnen. Ik had hem eerst bij de nieuwe releases, maar dat hoefde niet meer. Want hij kwam al binnen in de hitlijst. En ik heb het over de nieuwe single van Lainey Wilson. En die heet Phone, Keys and Wallet. En ze krijgt hulp van niemand minder dan John Major, nieuw op 61.

Op 61 nieuw binnen Lainey Wilson, Phone Keys and Wallet. En een, voor mij een bijrol, want ik hoor hem bijna niet, John Major. We gaan door met de snelste stijger in deze. En dat is deze keer onze maandfavoriet. En die gaan we straks als begin van de tweede uur horen. Is Riley Green met Think As You Drink. Die gaat van 63 naar 33. Een enorme sprong dus. Die horen we dus straks. Maar een andere grote stijger gaan we nu laten horen. En dat is Tyler Hubbard. Gaat van 58 naar 47 met Land.

0: Tyler Hubbard was dat met Land en dat was de snelste, op één na snelste stijger in de Country Apple-lijst deze week. We gaan even kijken wat er in de top 10 staat. Op nummer 10 staat deze week Kane Brown met Woman. 9 staat Tucker Wetmore met Brunette en 8 Corey Kent samen met Co Wetzel met Rocky Mountain Low. 7 Megan Maroney, Beautiful Things. En 6 Morgan Wallen, Don't We. 5 Jordan Davis, Turn This Truck Around. 4 Jason Aldean, Don't Tell On Me. 3 John Ross, Hate How You Look. Ruilde Green, hij blijft staan op nummer 2 met Change Your Mind. En ook nummer 1 blijft staan voor de vierde week alweer. De tweede succesvolle single van haar album Dandelion, Ella Langley met Be Her.
1: Nummer 1.

Be Heard, de nummer 1 in de Country Airplaylijst voor de vierde week alweer. En in de Hot Single lijst van Billboard staat het hele jaar al Choosing Texas, de voorganger van het nummer, op nummer 1. We gaan naar het album van de week. En het album van de week is voor Don Williams, heet Epilogue, The Cellar Tapes. Het is zijn 26e studioalbum van Don Williams. Het werd uitgebracht op 29 mei afgelopen dit jaar op een klein label, Craft Recordings. En dat is bijna 10 jaar na Williams' overlijden in 2017. Het is het eerste album, postume release van volledig nieuw materiaal en zijn eerste album sinds 2014. Epilogue, The Cellar Tapes bestaat uit 12 nummers die tussen 1979 en 1984 zijn opgenomen en in 2022 in de kelder van het ouderlijk huis van Williams in Tennessee werden gevonden. Bekende nummers uit diezelfde periode zijn Good Old Boys Like Me, It Must Be Love and I Believe in You. Het album werd eind maart 2026 aangekondigd met Williams' vaste co-producer Garth Fundis. Als producer Williams' zoon Tim Williams fungeert als uitvoerend producent van het album. Andere oude medewerkers van Williams keren terug om de nummers te verfijnen, waaronder Joe Allen op bas, Kenny Malone op drums, Charles Cochran op piano en strijkinstrumenten en Lloyd Green op steelgitaar. We gaan er twee nummers van laten horen. Het zijn kortere nummers, want dat was in die tijd nog zo. Om de 3 minuten heen waren ze toen. En dat zijn dus al deze ouders van ons album van de week ook. We beginnen zo meteen met Try Me Again. En daarom I'm In Love For My Last Time. Geniet van Don Williams.

prachtig album, ons album van de week. En dat is deze week Epilogue, The Cellar Tapes van Don Williams. En je hoort al twee nummers. Het waren Try Me Again en I'm In Love For My Last Time. En straks in 2 uur komt er nog een track voorbij van dit album van Don Williams. Nu gaan we naar de platenkast. Vorige week, en dat is... Vorige week was ik bij een optreden van de coverband Beach Boys Best. En ik was bij de B in de platenkast en daar stond ook een album van de Beach Boys. En dat heette Stars and Stripes Volume 1. Het is een bijzonder album van 1996 waarop de Beach Boys

Sloop John B, Colin Ray en de Beach Boys. En beide zijn heel herkenbaar van de stem van Colin Ray. Ken je ook overal uit... herken je ook allemaal uit alles. En de Beach Boys natuurlijk met een prachtige samenzang. We gaan naar een verzoekje. Dat is meestal aan het eind van het eerste uur. Kunnen er verzoekjes zijn. En deze keer is er weer een voor niemand minder dan Buddy Miller. Dit is Buddy Miller met Love Much.

was die Love Match van Buddy Miller. En dan zie ik even naar de tijd. Dan is er eigenlijk niet meer tijd voor twee nummers. Maar dan staat ik nummer 1 op de playlist. Maar we gaan toch het laatste nummer van het eerste uur draaien. Mocht er wat tijd over zijn, dan hoort u nog een klein stukje van een ander nummer. Maar de laatste, dit eerste uur, is voor Reba McEntire. Haar nummer 1 hit, zij komen allemaal voorbij. En ze had er in totaal 23 tot nu toe. En we zijn inmiddels toe aan nummer 14. En we zijn ook aangekomen in 1990. Toen was de nummer 1 voor haar deze. Rumor has it. En ik zeg alvast tot zo in de 2 uur. Misschien hoor je nog eens. Kom ik nog even terug voor een extra nummer. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
3: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

Het tweede uur van New Country begonnen we met de maand. Het is voor juni 2026. De nieuwe single van Riley Green, Think As You Drunk. Als eerste in het tweede uur in de hele maand juni. En ik zei het in het eerste uur al, het is ook de snelste stijger. Hij ging deze week van 63 met een reuzensprong naar 33. Dus een hele grote hit. Verder in dit tweede uur het klassieke album is Pieces of the Sky van Emmylou Harris. En de 3-in-1 is voor Dark Supernaw. Maar we beginnen met onze maandartiest en dat is Blake Shelton. Dit is hij met The Baby.

De bijna 50-jarige Blake Shelton met het prachtige verhaal in dit nummer The Baby. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. Uitgekozen door collega Jan Theo van Hout. Twee programma's in the country en enjoying bluegrass op diverse zenders door het hele land. En deze week koos hij van de formatie Need to Breed het nummer Mama Love Me. En dit doet Need to Breed samen met de Red Clay Trace.

hele goede formatie. Deze Need to Breed. Dit nummer was Mama Loves Me. En we gaan zeker meer van hun draaien in de toekomst. Het is tijd voor het klassieke album. En dat is vanavond Pieces of the Sky van Emmylou Harris. Het is haar tweede studioalbum op een major label. En het kwam uit op 7 februari 1975. Hoewel ze 5 jaar eerder het album Gliding Bird had uitgebracht, werd Pieces of the Sky het album dat Harris' carrière lanceerde en werd het algemeen beschouwd als haar debuut. In de tussenliggende jaren smeedde ze een muzikale band met Gram Parsons die de muzikale richting van haar carrière veranderde. Het album bevat Harris' eerste hooggenoteerde country hit in de Billboard hitlijst If I Could Only Win You Love. Het werd nummer 4 en ook het nummer Too Far Gone werd een klein hitje. De algehele songselectie was gevarieerd en liet haar vroeg zien hoe elektrisch Harris' muzikale smaak was. Naast haar eigen Boulder to Birmingham, geschreven voor Gram Parsons, die het jaar tevoren voor was overleden, nam ze ook de Merle Haggard klassieker The Bottle Let Me Down for No One van de Beatles en Coat of Many Colors van Dolly Parton op. We gaan Pieces of the Sky de 7e plaats in de Billboard Country albumlijst bereikte. We gaan 2 nummers draaien, het genoemde If I Could Only Win Your Love en daarna Boulder to Birmingham. Geniet van Emmylou Harris.

0: Uit 1975, Pieces of the Sky was ons klassieke album en het laatste nummer was Boulder to Birmingham. We gaan even terug naar het nieuw country album van de week van vorige week. Dat was het nieuwe album van Rodney Crowell, heet Then Again. En daar ook, op dat album deed ook Emmylou Harris mee in dit nummer Go Light a Candle.
1: So we took one on the chin.

En dat was nog een keer een nummer van het album van vorige week van Rodney Crowell, zijn nieuwe, en die is net uit. Heet Then Again. We gaan naar 3-in-1 en die is voor Doug Supernaw. Douglas Anderson Supernaw. Hij werd geboren op 26 september 1960 en overleed 13 november 2020, dus hij werd maar 60 jaar. Country zanger, na enkele jaren als lokale muzikant in staat Texas te hebben opgetreden, tekende hij in 1993 een contract bij B&A Records. Hij bracht 4 studioalbums uit, Red and Rio Grande 93, Deep Thought from a Swallow Mind 1994, You Still Got Me in 1995 en Fading Renegade in 1999. Tussen 1993 en 1996 behaalde hij 11 hits in de Billboard Hot Country Singles and Tracks, waaronder I Don't Call Him Daddy. En dat was zijn enige nummer 1 hit. Gaan we zo meteen laten horen. Maar we beginnen eerst met Reno. Daarna Not Enough Hours in the Night. En daarna het genoemde I Don't Call Him Daddy. Doug Supernaw.

0: Daksoepen na was onze 3-in-1 en dit was zijn enige nummer 1 hit in zijn carrière. I Don't Call Him Daddy. We gaan terug naar het album van de week. Epilogue, de Sellotapes van Don Williams. En van dat album komt ook het juweeltje deze week. Dat wordt wekelijks uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Haar programma Country Music Express is wekelijks te beluisteren op Radio Nashville International. Elke donderdagavond tussen 7 en 10. En deze week dus van Don Williams, I Wish I Was Crazy Again.
1: I met an old friend

I Wish I Was Crazy Again, een nummer van ons album van de week. Epilogue, de sellotape van Don Williams en ook tegelijk het juweeltje voor deze week. We gaan naar de albumlijst en zoals gewoonlijk lees ik even de top 10 voor. Op nummer 10 staat Kacey Musgrave met haar laatste album Middle of Nowhere. 9, Megan Maroney, Cloud 9 en 8, Stella Lefty, Is This Heaven. Die EP stijgt zelfs een plaatje van 9 naar 8. 7 staat Jason Aldean, 30 number 1 hits en 6 Ella Langley met Hungover. 5 Luke Combs, The Way I Am en 4 Dangerous, The Double Album. 3 One Thing at a Time en 2 I'm the Problem, alle 3 van Morgan Wallen. Betekent dat nog steeds op nummer 1 staat Ella Langley met Dandelion. Dit is van dat album Lowlights.

2026, elk echt het jaar vol Ella Langley. Ze domineert alle hitlijsten in Amerika. Dandelion staat nog steeds op nummer 1 in de country albumlijst. En haar single Be Her nog steeds in de country airplaylijst. We gaan naar onze vaste gast.

En dat was hij, onze vaste gast. Willie Nelson samen met Waylon Jennings. Mama's. Mama, don't let your babies grow up to become us. Een heel lange titel. We gaan naar ons eigen land en we gaan naar Texas Renegade. Texas Renegade, volgens mij bestaan ze niet meer, maar ze maakten wel mooie muziek. En onder andere een van de leden was een tijdje Peter van der Heuvel, Peter Hill, die vorige week overleed. Dit is Cowboy of the 90s.

Texas Renegades waren succesvol rond de jaarwisseling 1998 omstreeks die tijd. Andere leden naast Peter van Heuwen waren Jeroen van Wely en Henk Heijkamp. We gaan naar een klein stukje van de nieuwe single van Dieter van der Westen. Wake Me Up on This.

gaan hem afbreken. Wake me up on this. We gaan hem een andere keer wel helemaal gaan draaien. Maar even wachten met de tijd. Want de tijd zit er alweer bijna op. Ik dank jullie voor het luisteren en de reacties. Ik heb het ook vanavond weer met veel plezier voor jullie gemaakt. Graag tot de volgende. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik sluit af met een nummer van Savannah met Peter Hill, Antoinette. Graag tot de volgende keer. Keep it country. Dag.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: En dit is de maandfavoriet op Crime.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

you think I talk louder, then maybe I should. Well, I guess